0: Bont is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. En de Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 20 augustus. Vandaag vielen er een aantal buien, soms met onweer. Tussendoor waren ook droge perioden met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 21 graden. Komende avond en nacht en ook morgen blijft de kans op enkele buien groot. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag aanvankelijk nog kans op een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, breekt van tijd tot tijd de zon door en er waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur in de middag rond de 23 graden. Vanaf dinsdag volgen weer enkele warme dagen met temperaturen rond de zomerse grens van 25 graden. Wel neemt de kans op een enkele bui toe, maar ook dan zijn er langere droge perioden met zon.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarde-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. En de Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 20 augustus. Vandaag vielen er een aantal buien, soms met onweer. Tussendoor waren ook droge perioden met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 21 graden. Komende avond en nacht en ook morgen blijft de kans op enkele buien groot. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag aanvankelijk nog kans op een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, breekt van tijd tot tijd de zon door en er waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur in de middag rond de 23 graden. Vanaf dinsdag volgen weer enkele warme dagen met temperaturen rond de zomerse grens van 25 graden. Wel neemt de kans op een enkele bui toe, maar ook dan zijn er langere droge perioden met zon.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijm opnieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarde-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. En de Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijm op nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 20 augustus. Vandaag vielen er een aantal buien, soms met onweer. Tussendoor waren ook droge perioden met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 21 graden. Komende avond en nacht en ook morgen blijft de kans op enkele buien groot. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag aanvankelijk nog kans op een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, breekt van tijd tot tijd de zon door en er waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur in de middag rond de 23 graden. Vanaf dinsdag volgen weer enkele warme dagen met temperaturen rond de zomerse grens van 25 graden. Wel neemt de kans op een enkele bui toe, maar ook dan zijn er langere droge perioden met zon.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Filip van Nijs met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarde-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. De Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 20 augustus. Vandaag vielen er een aantal buien, soms met onweer. Tussendoor waren ook droge perioden met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 21 graden. Komende avond en nacht en ook morgen blijft de kans op enkele buien groot. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag aanvankelijk nog kans op een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, breekt van tijd tot tijd de zon door en er waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur in de middag rond de 23 graden. Vanaf dinsdag volgen weer enkele warme dagen met temperaturen rond de zomerse grens van 25 graden. Wel neemt de kans op een enkele bui toe, maar ook dan zijn er langere droge perioden met zon.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarde-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. En de Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 20 augustus. Vandaag vielen er een aantal buien, soms met onweer. Tussendoor waren ook droge perioden met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 21 graden. Komende avond en nacht en ook morgen blijft de kans op enkele buien groot. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag aanvankelijk nog kans op een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, breekt van tijd tot tijd de zon door en er waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur in de middag rond de 23 graden. Vanaf dinsdag volgen weer enkele warme dagen met temperaturen rond de zomerse grens van 25 graden. Wel neemt de kans op een enkele bui toe, maar ook dan zijn er langere droge perioden met zon.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarde-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. De Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 20 augustus. Vandaag vielen er een aantal buien, soms met onweer. Tussendoor waren er ook droge perioden met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 21 graden. Komende avond en nacht en ook morgen blijft de kans op enkele buien groot. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag aanvankelijk nog kans op een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, breekt van tijd tot tijd de zon door en er waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur in de middag rond de 23 graden. Vanaf dinsdag volgen weer enkele warme dagen met temperaturen rond de zomerse grens van 25 graden. Wel neemt de kans op een enkele bui toe, maar ook dan zijn er langere droge perioden met zon.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Midden op de Zevenhuizerplas is gisteravond een zeilbootje omgeslagen. 3 mensen kwamen in het water terecht. En toen ze weer op de wal waren, zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Een ruiter zag het zeilongeluk gebeuren en belde 112. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Het vieze water is via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd en ook richting Diergaarde-Blijdorp en het Vroezepark. Buurtbewoners klagen over stank. Bij het Vroezepark is een waterinlaat opengezet om de vervuilde singels door te spoelen. Het heeft tot diep in de nacht geduurd voordat de stroomstoring rond de Hoge Bandweg in Schiedam-Oost was opgelost. De storing begon gistermiddag rond 4 uur en pas om 2:30 vannacht had iedereen weer elektriciteit. Stedin meldt dat er sprake was van een technisch probleem. En de politie heeft in Rotterdam-West een slang gevonden. Het beest lag in een portiek aan de Pasteursingel in de wijk Oud-Matenesse. Als jij nou ziet dat je terrarium leeg is, je kan de slang komen ophalen op het bureau Marconiplein. En dan het weer. Het blijft erg wisselvallig vandaag en morgen. Er zijn buien, mogelijk met onweer. Maar in de middag dan wordt het droger en is er af en toe zon. En het wordt vandaag en morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
4: Capelle. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 21 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en er kan weer een enkele bui vallen, lokaal ook met een donderklap. Maar tussendoor zijn er ook zonnige momenten. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een noordelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 20 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend is er nog kans op een enkele bui. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag en maandag blijft het overal droog. Zondag waait er een zwakke wind uit het noordwesten en afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3, uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag gaat de wind waaien uit een oostelijke richting. Is meest matig van kracht en wordt dan bij droge lucht aangevoerd. Betekent flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op dinsdag en woensdag wordt het nog warmer. De wind nog steeds uit een oostelijke richting. Maar later op dinsdag neemt de kans op een enkele lokale bui toe. De maximumtemperatuur komt dinsdag uit rond de 25 graden. Ook op woensdag wordt het warm met een maximumtemperatuur van 26 graden. Maar ook dan is er kans op een enkele regen of onweersbui.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de ongeluk is de N9 Alkmaar den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Midden op de Zevenhuizerplas is gisteravond een zeilbootje omgeslagen. 3 mensen kwamen in het water terecht en toen ze weer op de wal waren, zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Een ruiter zag het zeilongeluk gebeuren en belde 112. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Het vieze water is via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd en ook richting Diergaarde-Blijdorp en het Vroezepark. Buurtbewoners klagen over stank. Bij het Vroezepark is een waterinlaat opengezet om de vervuilde singels door te spoelen. Het heeft tot diep in de nacht geduurd voordat de stroomstoring rond de Hoge Bandweg in Schiedam-Oost was opgelost. De storing begon gistermiddag rond 4 uur en pas om 2:30 vannacht had iedereen weer elektriciteit. Stedin meldt dat er sprake was van een technisch probleem. En de politie heeft in Rotterdam-West een slang gevonden. Het beest lag in een portiek aan de Pasteursingel in de wijk Oud-Mathenesse. Als jij nou ziet dat je terrarium leeg is, je kan de slang komen ophalen op het bureau Marconiplein. En dan het weer. Het blijft erg wisselvallig vandaag en morgen. Er zijn buien, mogelijk met onweer. Maar in de middag dan wordt het droger en is er af en toe zon. En het wordt vandaag en morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Het ongeval gebeurde rond 3:30 s'nachts dichtbij het IJsseland ziekenhuis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto brak door de harde impact in tweeën. De 20-jarige bestuurder uit Capelle aan den IJssel overleed ter plekke. De andere inzittenden, ook twee mannen uit Capelle, 19 en 21 jaar, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vindt in Capelle Schenkel de traditionele jaarmarkt plaats. Op vrijdag en zaterdag is er een braderie bij de winkels van de Bermweg. De rommelmarkt en de kleedjesmarkt ontbreken natuurlijk niet. En op zaterdag 5 september vindt er tijdens het oogstfeest in Zevenhuizen een badeendenrace plaats. Het doel van de race is om geld op te halen voor het kinderzorghuis Onder de Wieken, dat een nieuwe locatie in Moerkapelle wil bouwen. Het is een initiatief van de Lions Club in Zevenhuizen. Mensen kunnen een badeend adopteren en er zijn prijzen te winnen. De organisatie, de Lions, heeft als doel om 6.000 badeenden mee te laten doen aan de race en 25.000 euro op te halen voor dat goede doel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 21 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en er kan weer een enkele bui vallen, lokaal ook met een donderklap. Maar tussendoor zijn er ook zonnige momenten. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een noordelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 20 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend is er nog kans op een enkele bui. Morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag en maandag blijft het overal droog. Zondag waait er een zwakke wind uit het noordwesten, een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3, uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag gaat de wind waaien uit een oostelijke richting. Is meest matig van kracht en wordt dan bij droge lucht aangevoerd. Betekent flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op dinsdag en woensdag wordt het nog warmer. De wind nog steeds uit een oostelijke richting. Maar later op dinsdag neemt de kans op een enkele lokale bui toe. De maximumtemperatuur komt dinsdag uit rond de 25 graden. Ook op woensdag wordt het warm met een maximumtemperatuur van 26 graden. Maar ook dan is er kans op een enkele regen- of onweersbui.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. In Dordrecht is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in het water bij het vijverplantsoen in de wijk Dubbeldam-Zuid. De politie gaat niet uit van zelfdoding. Er is verder nog geen informatie. Zodra we meer weten, dan melden we dat uiteraard op Radio Rijnmond, maar natuurlijk ook via de Rijnmond-app en op de website rijnmond.nl. Een man die ervan werd verdacht dat hij was doorgereden na een ongeluk is in hoger beroep vrijgesproken. Het ongeluk was in de nieuwjaarsnacht van 2024 op de kruising van de Van Lennepstraat en de Bilderdijkstraat in Spangen in Rotterdam-West. De veroorzaker van het ongeval reed veel te hard. Na het ongeluk reed hij door. Een politieagent zegt dat hij de verdachte later herkende van een foto. De politierechter veroordeelde de verdachte eerder tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar de rechter heeft nu in hoger beroep bepaald dat er onvoldoende bewijs is om de verdachte te kunnen veroordelen. Hij is dus vrijgesproken. De Schiedamse huisarts Lieneke van der Griend houdt vandaag haar praktijk gesloten. Ze doet mee aan een landelijke estafettestaking van huisartsen die protesteren tegen de Nederlandse zorgautoriteit. De huisartsen zeggen dat de NZA zich voor de tarieven baseert op veel te weinig uren. In het aardgasgebied in Groningen is vannacht een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij het dorpje Zandeweer. Daar en in omliggende dorpen is de beving gevoeld. De aardgaswinning ligt er al 2 jaar stil, maar toch kunnen er nog aardbevingen voorkomen. En dan het weer, buien, mogelijk met onweer, maar vanmiddag wordt het droger en dan is er af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen een herhaling van zetten, ook dan in de ochtend buien. Morgenmiddag droger met af en toe zon. En ook morgen wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Het ongeval gebeurde rond 3:30 s'nachts dichtbij het IJsseland ziekenhuis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto brak door de harde impact in tweeën. De 20-jarige bestuurder uit Capelle aan den IJssel overleed ter plekke. De andere inzittenden, ook twee mannen uit Capelle, 19 en 21 jaar, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vindt in Capelle Schenkel de traditionele jaarmarkt plaats. Op vrijdag en zaterdag is er een braderie bij de winkels van de Bermweg. De rommelmarkt en de kleedjesmarkt ontbreken natuurlijk niet. En op zaterdag 5 september vindt er tijdens het oogstfeest in Zevenhuizen een badeendenrace plaats. Het doel van de race is om geld op te halen voor het kinderzorghuis Onder de Wieken, dat een nieuwe locatie in Moerkapelle wil bouwen. Het is een initiatief van de Lions Club in Zevenhuizen. Mensen kunnen een badeend adopteren en er zijn prijzen te winnen. De organisatie, de Lions, heeft als doel om 6.000 badeenden mee te laten doen aan de race en 25.000 euro op te halen voor dat goede doel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 21 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en er kan weer een enkele bui vallen, lokaal ook met een donderklap. Maar tussendoor zijn er ook zonnige momenten. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een noordelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 20 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend is er nog kans op een enkele bui. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. En breekt van tijd tot tijd de zon door bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. De maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag en maandag blijft het overal droog. Zondag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. Een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3, uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag gaat de wind waaien uit een oostelijke richting. Is meest matig van kracht. Er wordt dan wat droge lucht aangevoerd. Betekent flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 10. En een maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op dinsdag en woensdag wordt het nog warmer. De wind nog steeds uit een oostelijke richting. Maar later op dinsdag neemt de kans op een enkele lokale bui toe. De maximumtemperatuur komt dinsdag uit rond de 25 graden. Ook op woensdag wordt het warm met een maximumtemperatuur van 26 graden. Maar ook dan is er kans op een enkele regen- of onweersbui.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Maarten van der Weijden is vanochtend door de Vlist van Schoonhoven naar Haastrecht en toen door de Hollandse IJssel verder naar Gouda gezwommen. Hij haalt met zijn lange afstandstocht naar Utrecht geld op voor kankeronderzoek. Dinsdag moest hij zijn zwemtocht tijdelijk staken omdat hij ziek was. En daarom heeft hij het stuk van Gorkum naar Vianen door het Merwedekanaal overgeslagen. In Dordrecht is rond 8:30 vanochtend een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in het water bij het vijverplantsoen in de wijk Dubbeldam-Zuid. Getuigen melden dat het gaat om een oudere vrouw, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. En de politie meldt wel dat ze niet uitgaan van zelfdoding. Er is verder nog geen informatie. Zodra we meer weten, dan melden we dat uiteraard. Een man die ervan werd verdacht dat hij was doorgereden na een ongeluk is vrijgesproken. Het ongeluk was in de nieuwjaarsnacht van 2024 op de kruising van de Van Lennepstraat en de Bilderdijkstraat in Spangen in Rotterdam-West. Een politieagent zegt dat hij de verdachte later herkende van een foto. Maar de rechter heeft nu bepaald dat dat onvoldoende bewijs is. De man is dus vrijgesproken. In het aardgasgebied in Groningen is vannacht een aardbeving geweest. Die beving had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Daar en in de omliggende dorpen is de beving gevoeld. De aardgaswinning ligt er al 2 jaar stil, maar toch kunnen er nog aardbevingen voorkomen. En dan het weer. Buien, mogelijk met onweer. Maar vanmiddag dan zou het wat droger moeten worden en er is er af en toe zon. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden. Morgen dan is het min of meer hetzelfde weer als vandaag. Ook dan in de ochtend buien. Morgenmiddag droger met af en toe zon. En ook morgen wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren door een spoedreparatie een kwartier vertraging. A50 Zwolle Arnhem een kwartier vertraging bij Afrit Schaarsbergen. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom door een ongeluk bij knooppunt Markiezaad 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met...

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Het ongeval gebeurde rond 3:30 s'nachts dichtbij het IJsseland ziekenhuis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto brak door de harde impact in tweeën. De 20-jarige bestuurder uit Capelle aan den IJssel overleed ter plekke. De andere inzittenden, ook twee mannen uit Capelle, 19 en 21 jaar, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vindt in Capelle Schenkel de traditionele jaarmarkt plaats. Op vrijdag en zaterdag is er een braderie bij de winkels van de Bermweg. De rommelmarkt en de kleedjesmarkt ontbreken natuurlijk niet. En op zaterdag 5 september vindt er tijdens het oogstfeest in Zevenhuizen een badeendenrace plaats. Het doel van de race is om geld op te halen voor het kinderzorghuis Onder de Wieken, dat een nieuwe locatie in Moerkapelle wil bouwen. Het is een initiatief van de Lions Club in Zevenhuizen. Mensen kunnen een badeend adopteren en er zijn prijzen te winnen. De organisatie, de Lions, heeft als doel om 6.000 badeenden mee te laten doen aan de race en 25.000 euro op te halen voor dat goede doel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 21 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en er kan weer een enkele bui vallen, lokaal ook met een donderklap, maar tussendoor zijn er ook zonnige momenten. De wind is zwak, een windkracht 2 tot 3 waait uit een noordelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond 20 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend is er nog kans op een enkele bui. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en beweegt van tijd tot tijd de zon door bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag en maandag blijft het overal droog. Zondag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. Een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3, uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag gaat de wind waaien uit een oostelijke richting. Is meest matig van kracht en wordt dan bij droge lucht aangevoerd. Betekent flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op dinsdag en woensdag wordt het nog warmer. De wind nog steeds uit een oostelijke richting. Maar later op dinsdag neemt de kans op een enkele lokale bui toe. De maximumtemperatuur komt dinsdag uit rond de 25 graden. Ook op woensdag wordt het warm met een maximumtemperatuur van 26 graden. Maar ook dan is er kans op een enkele regen- of onweersbui.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat door een spoedreparatie 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. De rechterrijstrook is dicht. A28 Groningen-Zwolle, 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Hogeveen en de Wijk. De weg is weer vrij. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Knoopend Markiezaad, 2 kilometer file, ook daar is de weg vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Maarten van der Weijden is vanochtend door de Vlist van Schoonhoven naar Haastrecht en toen door de Hollandse IJssel verder naar Gouda gezwommen. Hij haalt met zijn lange afstandstocht naar Utrecht geld op voor kankeronderzoek. Dinsdag moest hij zijn zwemtocht tijdelijk staken omdat hij ziek was. En daarom heeft hij het stuk van Gorkum naar Vianen door het Merwedekanaal overgeslagen. In Dordrecht is rond 8:30 vanochtend een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in het water bij het vijverplantsoen in de wijk Dubbeldam-Zuid. Getuigen melden dat het gaat om een oudere vrouw, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. En de politie meldt wel dat ze niet uitgaan van zelfdoding. Er is verder nog geen informatie. Zodra we meer weten, dan melden we dat uiteraard. Een man die ervan werd verdacht dat hij was doorgereden na een ongeluk is vrijgesproken. Het ongeluk was in de nieuwjaarsnacht van 2024 op de kruising van de Van Lennepstraat en de Bilderdijkstraat in Spangen in Rotterdam-West. Een politieagent zegt dat hij de verdachte later herkende van een foto. Maar de rechter heeft nu bepaald dat dat onvoldoende bewijs is. De man is dus vrijgesproken. In het aardgasgebied in Groningen is vannacht een aardbeving geweest. Die beving had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Daar en in de omliggende dorpen is de beving gevoeld. De aardgaswinning ligt er al 2 jaar stil, maar toch kunnen er nog aardbevingen voorkomen. En dan het weer. Buien, mogelijk met onweer. Maar vanmiddag dan zou het wat droger moeten worden en er is er af en toe zon. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden. Morgen dan is het min of meer hetzelfde weer als vandaag. Ook dan in de ochtend buien. Morgenmiddag droger met af en toe zon. En ook morgen wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 4 kilometer file tussen Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein. De vertraging is een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht 11 kilometer tussen Nieuwebrug en de Meren. Een kwartier vertraging door een spoedreparatie. En een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit-Schaarsbergen 18 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Maarten van der Weijden is vanochtend door de Vlist van Schoonhoven naar Haastrecht en toen door de Hollandse IJssel verder naar Gouda gezwommen. Hij haalt met zijn lange afstandstocht naar Utrecht geld op voor kankeronderzoek. Dinsdag moest hij zijn zwemtocht tijdelijk staken omdat hij ziek was. En daarom heeft hij het stuk van Gorkum naar Vianen door het Merwedekanaal overgeslagen. In Dordrecht is rond 8:30 vanochtend een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in het water bij het vijverplantsoen in de wijk Dubbeldam-Zuid. Getuigen melden dat het gaat om een oudere vrouw, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. En de politie meldt wel dat ze niet uitgaan van zelfdoding. Er is verder nog geen informatie. Zodra we meer weten, dan melden we dat uiteraard. Een man die ervan werd verdacht dat hij was doorgereden na een ongeluk is vrijgesproken. Het ongeluk was in de nieuwjaarsnacht van 2024 op de kruising van de Van Lennepstraat en de Bilderdijkstraat in Spangen in Rotterdam-West. Een politieagent zegt dat hij de verdachte later herkende van een foto. Maar de rechter heeft nu bepaald dat dat onvoldoende bewijs is. De man is dus vrijgesproken. In het aardgasgebied in Groningen is vannacht een aardbeving geweest. Die beving had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Daar en in de omliggende dorpen is de beving gevoeld. De aardgaswinning ligt er al 2 jaar stil, maar toch kunnen er nog aardbevingen voorkomen. En dan het weer. Buien, mogelijk met onweer. Maar vanmiddag dan zou het wat droger moeten worden en er is er af en toe zon. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden. Morgen dan is het min of meer hetzelfde weer als vandaag. Ook dan in de ochtend buien. Morgenmiddag droger met af en toe zon. En ook morgen wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Duitse grens Arnhem is druk tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer file, 20 minuten vertraging. Meer dan een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. De spitsstrook bij Alfred Schaarsberg is nog steeds dicht. 16 kilometer file vanaf Apeldoorn, dus meer dan een half uur extra. En op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elde en Westervoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Het ongeval gebeurde rond 3:30 s'nachts dichtbij het IJsseland ziekenhuis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto brak door de harde impact in tweeën. De 20-jarige bestuurder uit Capelle aan den IJssel overleed ter plekke. De andere inzittenden, ook twee mannen uit Capelle, 19 en 21 jaar, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vindt in Capelle Schenkel de traditionele jaarmarkt plaats. Op vrijdag en zaterdag is er een braderie bij de winkels van de Bermweg. De rommelmarkt en de kleedjesmarkt ontbreken natuurlijk niet. En op zaterdag 5 september vindt er tijdens het oogstfeest in Zevenhuizen een bad-eenden-race plaats. Het doel van de race is om geld op te halen voor het kinderzorghuis Onder de Wieken, dat een nieuwe locatie in Moerkapelle wil bouwen. Het is een initiatief van de Lions Club in Zevenhuizen. Mensen kunnen een bad-eend adopteren en er zijn prijzen te winnen. De organisatie, de Lions, heeft als doel om 6.000 bad-eenden mee te laten doen aan de race en 25.000 euro op te halen voor dat goede doel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 21 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en er kan weer een enkele bui vallen, lokaal ook met een donderklap. Maar tussendoor zijn er ook zonnige momenten. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een noordelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 20 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend is er nog kans op een enkele bui. Morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag en maandag blijft het overal droog. Zondag waait er een zwakke wind uit het noordwesten, een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3, uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag gaat de wind waaien uit een oostelijke richting, is meest matig van kracht en wordt dan bij droge lucht aangevoerd. Betekent flinke zonnige periode, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op dinsdag en woensdag wordt het nog warmer, de wind nog steeds uit een oostelijke richting, maar later op dinsdag neemt de kans op een enkele lokale bui toe. De maximumtemperatuur komt dinsdag uit rond de 25 graden. Ook op woensdag wordt het warm met een maximumtemperatuur van 26 graden. Maar ook dan is er kans op een enkele regen of onweersbui.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk druk op de weg komt ook door de regen en door vakantieverkeer. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en Waterberg 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven een 30 minuten vertraging en 11 kilometer file. De spitsstrook is dicht nog steeds op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen 12 kilometer file, een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio.
5: Gezelligste.
4: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 2:00.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie gaat aanpassingen doen aan de fietsoversteekplaats van de busbaan bij Heenvliet op Voorne-Putten. In mei kwam een vrouw van 33 uit Heenvliet om het leven toen ze de busbaan overstak en werd gegrepen door een bus. Op die plek komt een verkeersdrempel, wordt een maximumsnelheid teruggebracht en er komen waarschuwingsborden te staan. De werkzaamheden voor die aanpassingen beginnen volgende maand. Een 45-jarige man uit Vlaardingen is gisteren opgepakt na een bedreiging met een vuurwapen. Om wat voor bedreiging het ging, kan de politie niet zeggen. Na de aanhouding werd het huis van de man doorzocht. Daar vonden agenten 3 vuurwapens en munitie. Alles is in beslag genomen. De man zit nog vast en het politieonderzoek is nog bezig. Daarom kan de politie verder ook niks zeggen over het slachtoffer van de bedreiging. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen.
2: Dit gaat stap voor stap en ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen en dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Dus als ik het allemaal zo bezie, dan denk ik echt dat het bij elkaar te brengen is. En ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts en proberen vanuit het landsbelang te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou het moeten lukken, zou je zeggen.
1: Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Tweede Kamer. En een Nederlandse pro-Oekraïne-activist uit Assen is deze week onverwachts overleden. Dat gebeurde voor de ogen van zijn partner in Oekraïne. Samen waren ze met de trein onderweg naar hoofdstad Kiev met hulpgoederen. Volgens zijn vrouw was er geen waarschuwing, maar was het in 1 seconde gebeurd. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar het zou wel met de oorlog te maken hebben gehad. Het weer, er is steeds meer ruimte voor de zon. Het is met 20 graden wel aan de koele kant. Vanavond eerst nog droog, vannacht nieuwe buien met onweer. Morgenochtend nog een aantal buien, 's middags blijft het droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw een graad of 20. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is 20 minuten. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, een kwartier vertraging bij Afrit Loenen. De spitsstrook is dicht. De A58 Breda richting Tilburg, 8 kilometer file tussen knooppunt Galder en Bavel, een kwartier vertraging. En een kwartier extra op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Het ongeval gebeurde rond 3:30 s'nachts dichtbij het IJsseland ziekenhuis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto brak door de harde impact in tweeën. De 20-jarige bestuurder uit Capelle aan den IJssel overleed ter plekke. De andere inzittenden, ook twee mannen uit Capelle, 19 en 21 jaar, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vindt in Capelle Schenkel de traditionele jaarmarkt plaats. Op vrijdag en zaterdag is er een braderie bij de winkels van de Bermweg. De rommelmarkt en de kleedjesmarkt ontbreken natuurlijk niet. En op zaterdag 5 september vindt er tijdens het oogstfeest in Zevenhuizen een bad-eendenrace plaats. Het doel van de race is om geld op te halen voor het kinderzorghuis Onder de Wieken, dat een nieuwe locatie in Moerkapelle wil bouwen. Het is een initiatief van de Lions Club in Zevenhuizen. Mensen kunnen een bad-eend adopteren en er zijn prijzen te winnen. De organisatie, de Lions, heeft als doel om 6.000 bad-eenden mee te laten doen aan de race en 25.000 euro op te halen voor dat goede doel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 21 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en er kan weer een enkele bui vallen, lokaal ook met een donderklap, maar tussendoor zijn er ook zonnige momenten. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een noordelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 20 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend is er nog kans op een enkele bui. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag en maandag blijft het overal droog. Zondag waait er een zwakke wind uit het noordwesten, een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3, uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag gaat de wind waaien uit een oostelijke richting, is meest matig van kracht en wordt dan bij droge lucht aangevoerd. Betekent flinke zonnige periode, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op dinsdag en woensdag wordt het nog warmer, de wind nog steeds uit een oostelijke richting, maar later op dinsdag neemt de kans op een enkele lokale bui toe. De maximumtemperatuur komt dinsdag uit rond de 25 graden. Ook op woensdag wordt het warm met een maximumtemperatuur van 26 graden. Maar ook dan is er kans op een enkele regen of onweersbui.
3: Dit is Erik Groen van de ANWB. Het is vrij druk vanmiddag op de weg. Er staat ruim 250 kilometer file. De meeste oponthoud zien we op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo een kwartier oponthoud met 9 kilometer file. Ook een kwartier vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven ook daar 9 kilometer file. De A15 Rotterdam richting Gorinchem. Tussen Sliedrecht Oost en Gorinchem staat een auto met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en dat kost je 20 minuten. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Malde 15 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte in het zuiden van het land op de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat bijna een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie gaat aanpassingen doen aan de fietsoversteekplaats van de busbaan bij Heenvliet op Voorneputten. In mei kwam een vrouw van 33 uit Heenvliet om het leven toen ze de busbaan overstak en werd gegrepen door een bus. Op die plek komt een verkeersdrempel, wordt een maximumsnelheid teruggebracht en er komen waarschuwingsborden te staan. De werkzaamheden voor die aanpassingen beginnen volgende maand. Een 45-jarige man uit Vlaardingen is gisteren opgepakt na een bedreiging met een vuurwapen. Om wat voor bedreiging het ging, kan de politie niet zeggen. Na de aanhouding werd het huis van de man doorzocht. Daar vonden agenten 3 vuurwapens en munitie. Alles is in beslag genomen. De man zit nog vast en het politieonderzoek is nog bezig. Daarom kan de politie verder ook niks zeggen over het slachtoffer van de bedreiging. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen.
2: Dit gaat stap voor stap en ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen en dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Dus als ik het allemaal zo bezie, dan denk ik echt dat het bij elkaar te brengen is. En ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts en proberen vanuit het landsbelang te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen.
1: Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Tweede Kamer. En een Nederlandse pro-Oekraïne-activist uit Assen is deze week onverwachts overleden. Dat gebeurde voor de ogen van zijn partner in Oekraïne. Samen waren ze met de trein onderweg naar hoofdstad Kiev met hulpgoederen. Volgens zijn vrouw was er geen waarschuwing, maar was het in 1 seconde gebeurd. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar het zou wel met de oorlog te maken hebben gehad. Het weer, er is steeds meer ruimte voor de zon. Het is met 20 graden wel aan de koele kant. Vanavond eerst nog droog, vannacht nieuwe buien met onweer. Morgenochtend nog een aantal buien. 'S Middags blijft het droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw een graad of 20. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg. Bijna 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen, Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende 5 kilometer met 20 minuten vertraging. A12, Duitse grens Arnhem, voor Duiven een kwartier oponthoud. Hetzelfde geldt voor de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Schaarsbergen 10 kilometer file met, zoals gezegd, een kwartier vertraging. A58, Breda, Bergen-op-Zoom. Bij Heerde is een ongeluk gebeurd zojuist. Er zijn 2 rijstroken dicht, vertraging inmiddels een 30 minuten. En veel oponthoud op de A348, Doesburg richting Arnhem. Voor knooppunt Velpenbroek bijna een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Het ongeval gebeurde rond 3:30 s'nachts dichtbij het IJsseland ziekenhuis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto brak door de harde impact in tweeën. De 20-jarige bestuurder uit Capelle aan den IJssel overleed ter plekke. De andere inzittenden, ook twee mannen uit Capelle, 19 en 21 jaar, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vindt in Capelle Schenkel de traditionele jaarmarkt plaats. Op vrijdag en zaterdag is er een braderie bij de winkels van de Bermweg. De rommelmarkt en de kleedjesmarkt ontbreken natuurlijk niet. En op zaterdag 5 september vindt er tijdens het oogstfeest in Zevenhuizen een bad-eendenrace plaats. Het doel van de race is om geld op te halen voor het kinderzorghuis Onder de Wieken, dat een nieuwe locatie in Moerkapelle wil bouwen. Het is een initiatief van de Lions Club in Zevenhuizen. Mensen kunnen een bad-eend adopteren en er zijn prijzen te winnen. De organisatie, de Lions, heeft als doel om 6.000 bad-eenden mee te laten doen aan de race en 25.000 euro op te halen voor dat goede doel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor vrijdag 21 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en er kan weer een enkele bui vallen, lokaal ook met een donderklap. Maar tussendoor zijn er ook zonnige momenten. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een noordelijke richting. En de maximumtemperatuur is soms vanmiddag rond de 20 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend is er nog kans op een enkele bui. Morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag en maandag blijft het overal droog. Zondag waait er een zwakke wind uit het noordwesten en afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind, windkracht 2 tot 3, uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag gaat de wind waaien uit een oostelijke richting. Is meest matig van kracht en wordt dan bij droge lucht aangevoerd. Betekent flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op dinsdag en woensdag wordt het nog warmer. De wind nog steeds uit een oostelijke richting. Maar later op dinsdag neemt de kans op een enkele lokale bui toe. De maximumtemperatuur komt dinsdag uit rond de 25 graden. Ook op woensdag wordt het warm met een maximumtemperatuur van 26 graden. Maar ook dan is er kans op een enkele regen- of onweersbui.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is behoorlijk druk deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste files zien we in Gelderland en Noord-Brabant. Wat opvalt is om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar heeft een personenauto zijn fietsen verloren van de fietsendrager ter hoogte van Zoeterwoude. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A10 van Amsterdam, knoop de Nieuwe Meer, is het wegdekkend slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier ook. Een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem zojuist, bij knoop het Waterberg. De linkerrijstrook is dicht, vertraging is opgelopen tot ruim 3 kwartier. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom, bij Wouwse-Plantage ook een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario Kwaaitam met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man die 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Hoek van Holland is al tijden spoorloos. Daarom was hij gisteren opnieuw niet bij de rechtszaak. Eerder werd de zaak daarom al een keer uitgesteld. De man reed op zijn motor te hard door een bocht en raakte een man in een scootmobiel die daarbij werd gelanceerd. Hij overleed 3 dagen later. Niemand weet waar de man nu is, maar het OM kwam nu wel met een eis. 240 uur taakstraf en een rijontzegging van 1 jaar. In Gorinchem heeft een auto vanmiddag een hekje langs een weg geramd. Het hek en de auto raakten zwaar beschadigd bij de klap. Achter het hek ligt een fietspad. Daar reed niemand toen het ongeluk gebeurde. Het is niet bekend wat er misging. De bestuurder zou tegen de politie hebben gezegd dat hij moest uitwijken voor een tegenligger. Op die plek loopt de weg in een flauwe bocht en ligt een doorgetrokken streep. Een man die vrouwen seksueel misbruikte heeft zeker 17 slachtoffers gemaakt, bleek vandaag tijdens de laatste proforma-zitting. Een van die slachtoffers komt uit Schravendeel. De man werkt al een tijdje in een anorexia-kliniek in Utrecht. Een aantal patiënten benaderde hij in zijn vrije tijd met vragen om zich uit te kleden en met zichzelf te spelen. Soms moesten vrouwen zichzelf ook snijden. Op mobiele telefoons van de man werd ook nog kinderporno gevonden. En PSV-trainer Peter Bos snapt dat Feyenoord-supporters het jammer vinden dat Lutscherel Geertruida naar PSV is gegaan, maar begrijpt niets van de haatreacties die het oplevert. Op de persconferentie voor de wedstrijd van dit weekend zei hij zich niet te kunnen voorstellen dat ze van echte Feyenoord-supporters komen of dat het mensen zijn die echt goed kunnen nadenken. Maar verder wil Bos er niets over zeggen, want dat verdienen die mensen niet, zei hij. Het weer, op veel plaatsen zon en 1 graad of 20. Vanavond eerst nog droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. Smiddags blijft het droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw 1 graad of 20. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is druk op de weg, bijna 350 kilometer file in totaal. De opvallendste files staan op de A7 om te beginnen. Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. De A10 tussen Watergraafsmeer en Landsmeer. Dat is de ring noord van Amsterdam. Hier is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 1 kwartier ook. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Wageningen en Knoop het Waterberg 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En veel oponthoud op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knoop het Waterberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Het ongeval gebeurde rond 3:30 s'nachts dichtbij het IJsseland ziekenhuis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto brak door de harde impact in tweeën. De 20-jarige bestuurder uit Capelle aan den IJssel overleed ter plekke. De andere inzittenden, ook twee mannen uit Capelle, 19 en 21 jaar, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vindt in Capelle Schenkel de traditionele jaarmarkt plaats. Op vrijdag en zaterdag is er een braderie bij de winkels van de Bermweg. De rommelmarkt en de kleedjesmarkt ontbreken natuurlijk niet. En op zaterdag 5 september vindt er tijdens het oogstfeest in Zevenhuizen een bad-eendenrace plaats. Het doel van de race is om geld op te halen voor het kinderzorghuis Onder de Wieken, dat een nieuwe locatie in Moerkapelle wil bouwen. Het is een initiatief van de Lions Club in Zevenhuizen. Mensen kunnen een bad-eend adopteren en er zijn prijzen te winnen. De organisatie, de Lions, heeft als doel om 6.000 bad-eenden mee te laten doen aan de race en €25.000 op te halen voor dat goede doel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 21 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt. Er viel vandaag nog een enkele bui. En de temperatuur liep aanvankelijk op naar zo'n 21 tot 22 graden. Maar in een pittige bui was het maar een graad of 16. Komende avond en nacht blijft de kans op een enkele bui bestaan. Maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag net als vanmiddag sterk verschillen. De minimumtemp komt uit rond de 12 graden. Morgen in de middag is het veelal droog met af en toe zon. En de maximumtemp schommelt dan rond een graad of 20 bij een matige wind uit het noordwesten. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag blijft het overal droog. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. En de maximumtemperatuur zondagmiddag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. Nog een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 10 graden. Maandagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden. Op dinsdag nog iets warmer, rond de 24, lokaal 25 graden. Aanvankelijk droog, maar later in de middag en avond en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. De wind die waait op dinsdag uit een oostelijke richting is meest matig van kracht. Op woensdag en donderdag blijft het aan de warme kant, maar de kans op enkele buien is groot, lokaal met een donderklap. De minimumtemperatuur zo'n 16 tot 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog altijd veel verkeer onderweg deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Een auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Stadshart, Amstelveen Stadshart beter gezegd, staat 7 kilometer file met een 30 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem, voor Knappend Waterberg 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem, voor Schaarsberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging ruim een 30 minuten. En wat nog opvalt is de N304 Ede richting Apeldoorn. Bij Otterlo 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario Kwaaitam met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man die 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Hoek van Holland is al tijden spoorloos. Daarom was hij gisteren opnieuw niet bij de rechtszaak. Eerder werd de zaak daarom al een keer uitgesteld. De man reed op zijn motor te hard door een bocht en raakte een man in een scootmobiel die daarbij werd gelanceerd. Hij overleed 3 dagen later. Niemand weet waar de man nu is, maar het OM kwam nu wel met een eis. 240 uur taakstraf en een rijontzegging van 1 jaar. In Gorinchem heeft een auto vanmiddag een hekje langs een weg geramd. Het hek en de auto raakten zwaar beschadigd bij de klap. Achter het hek ligt een fietspad. Daar reed niemand toen het ongeluk gebeurde. Het is niet bekend wat er misging. De bestuurder zou tegen de politie hebben gezegd dat hij moest uitwijken voor een tegenligger. Op die plek loopt de weg in een flauwe bocht en ligt een doorgetrokken streep. Een man die vrouwen seksueel misbruikte heeft zeker 17 slachtoffers gemaakt, bleek vandaag tijdens de laatste proforma-zitting. Een van die slachtoffers komt uit Schravendeel. De man werkt al een tijdje in een anorexia-kliniek in Utrecht. Een aantal patiënten benaderde hij in zijn vrije tijd met vragen om zich uit te kleden en met zichzelf te spelen. Soms moesten vrouwen zichzelf ook snijden. Op mobiele telefoons van de man werd ook nog kinderporno gevonden. En PSV-trainer Peter Bos snapt dat Feyenoord-supporters het jammer vinden dat Lutscherel Geertruida naar PSV is gegaan, maar begrijpt niets van de haatreacties die het oplevert. Op de persconferentie voor de wedstrijd van dit weekend zei hij zich niet te kunnen voorstellen dat ze van echte Feyenoord-supporters komen of dat het mensen zijn die echt goed kunnen nadenken. Maar verder wil Bos er niets over zeggen, want dat verdienen die mensen niet, zei hij. Het weer, op veel plaatsen zon en 1 graad of 20. Vanavond eerst nog droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw 1 graad of 20. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is weer een drukke vrijdagmiddag op de weg. Bijna 250 kilometer file in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam over de Amstel en Knoop de Nieuwmeer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem voor Knoop het Waterberg een kwartier oponthoud met 7 kilometer file. Dan valt op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Gorinchem 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Schaarsbergen bijna 1,5 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Het ongeval gebeurde rond 3:30 s'nachts dichtbij het IJsseland ziekenhuis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto brak door de harde impact in tweeën. De 20-jarige bestuurder uit Capelle aan den IJssel overleed ter plekke. De andere inzittenden, ook twee mannen uit Capelle, 19 en 21 jaar, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vindt in Capelle Schenkel de traditionele jaarmarkt plaats. Op vrijdag en zaterdag is er een braderie bij de winkels van de Bermweg. De rommelmarkt en de kleedjesmarkt ontbreken natuurlijk niet. En op zaterdag 5 september vindt er tijdens het oogstfeest in Zevenhuizen een badeendenrace plaats. Het doel van de race is om geld op te halen voor het kinderzorghuis Onder de Wieken, dat een nieuwe locatie in Moerkapelle wil bouwen. Het is een initiatief van de Lions Club in Zevenhuizen. Mensen kunnen een badeend adopteren en er zijn prijzen te winnen. De organisatie, de Lions, heeft als doel om 6.000 badeenden mee te laten doen aan de race en 25.000 euro op te halen voor dat goede doel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 21 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt. Er viel vandaag nog een enkele bui. En de temperatuur liep aanvankelijk op naar zo'n 21 tot 22 graden. Maar in een pittige bui was het maar een graad of 16. Komende avond en nacht blijft de kans op een enkele bui bestaan. Maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag net als vanmiddag sterk verschillen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Morgen in de middag is het veelal droog met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de graad of 20 bij een matige wind uit het noordwesten. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag blijft het overal droog. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. En de maximumtemperatuur zondagmiddag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. Nog een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 10 graden. Maandagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden. Op dinsdag nog iets warmer, rond de 24, lokaal 25 graden. Aanvankelijk droog, maar later in de middag en avond en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. De wind die waait op dinsdag uit een oostelijke richting is meest matig van kracht. Op woensdag en donderdag blijft het aan de warme kant, maar de kans op enkele buien is groot, lokaal met een donderklap. De minimumtemperatuur zo'n 16 tot 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Opvallende files op dit moment nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maarhees ook nog 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 7 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tenslotte nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario Kwaaitam met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man die 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Hoek van Holland is al tijden spoorloos. Daarom was hij gisteren opnieuw niet bij de rechtszaak. Eerder werd de zaak daarom al een keer uitgesteld. De man reed op zijn motor te hard door een bocht en raakte een man in een scootmobiel die daarbij werd gelanceerd. Hij overleed 3 dagen later. Niemand weet waar de man nu is, maar het OM kwam nu wel met een eis. 240 uur taakstraf en een rijontzegging van 1 jaar. In Gorinchem heeft een auto vanmiddag een hekje langs een weg geramd. Het hek en de auto raakten zwaar beschadigd bij de klap. Achter het hek ligt een fietspad. Daar reed niemand toen het ongeluk gebeurde. Het is niet bekend wat er misging. De bestuurder zou tegen de politie hebben gezegd dat hij moest uitwijken voor een tegenligger. Op die plek loopt de weg in een flauwe bocht en ligt een doorgetrokken streep. Een man die vrouwen seksueel misbruikte heeft zeker 17 slachtoffers gemaakt, bleek vandaag tijdens de laatste proforma-zitting. Een van die slachtoffers komt uit Schravendeel. De man werkt al een tijdje in een anorexia-kliniek in Utrecht. Een aantal patiënten benaderde hij in zijn vrije tijd met vragen om zich uit te kleden en met zichzelf te spelen. Soms moesten vrouwen zichzelf ook snijden. Op mobiele telefoons van de man werd ook nog kinderporno gevonden. En PSV-trainer Peter Bos snapt dat Feyenoord-supporters het jammer vinden dat Lutscherel Geertruida naar PSV is gegaan, maar begrijpt niets van de haatreacties die het oplevert. Op de persconferentie voor de wedstrijd van dit weekend zei hij zich niet te kunnen voorstellen dat ze van echte Feyenoord-supporters komen of dat het mensen zijn die echt goed kunnen nadenken. Maar verder wil Bos er niets over zeggen, want dat verdienen die mensen niet, zei hij. Het weer, op veel plaatsen zon en 1 graad of 20. Vanavond eerst nog droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. Smiddags blijft het droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw 1 graad of 20. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter of lossen op. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Schaarsberg een kwartier extra reistijd. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles met Duitsland een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalden een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Een man met een Nederlandse en Spaanse nationaliteit is al tijden spoorloos, waardoor een rechtszaak tegen hem flinke vertraging heeft opgelopen. De man reed 2 jaar geleden op zijn motor in Hoek van Holland een scootmobiel aan, waarbij de bestuurder werd gelanceerd en later overleed. Dat gebeurde met een veel te hoge snelheid, zeggen ook getuigen. Ondanks dat de man er niet was, kwam het OM toch met een eis van 240 uur taakstraf en een rijontzegging van 1 jaar. Taxi-app Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de privacywaakhond, omdat ze Europese dataregels zouden overtreden. Het bedrijf heeft accounts van chauffeurs afgesloten zonder ze daarvoor goed te informeren. Het bleek ook onmogelijk om bezwaar te maken. De zaak kwam aan het rollen in Frankrijk tussen 2020 en 2022, maar werd in Nederland behandeld omdat hier het hoofdkantoor van Uber zit. Daardoor gaat het boetebedrag ook naar onze schatkist. En de FIFA heeft keiharde straffen uitgedeeld voor de vechtpartij na de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Aanstichter Paredes kreeg 10 wedstrijden schorsing en een boete van 77.000 euro. Teamgenoot Molina kreeg eenzelfde boete en moet 7 wedstrijden toekijken. Andere spelers die betrokken raakten kwamen er met kleinere schorsingen en boetes vanaf. Argentinië moet bij de 2 volgende interlands ook een half stadion leeghouden. Het weer vanavond eerst nog droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw een graad of 20. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog een drietal korte files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar 10 minuten oponthoud bij de grens. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is nog altijd de spitsstrook dicht. Vertraging 5 minuten. En de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles nog 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa! Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalden een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Een man met een Nederlandse en Spaanse nationaliteit is al tijden spoorloos, waardoor een rechtszaak tegen hem flinke vertraging heeft opgelopen. De man reed 2 jaar geleden op zijn motor in Hoek van Holland een scootmobiel aan, waarbij de bestuurder werd gelanceerd en later overleed. Dat gebeurde met een veel te hoge snelheid, zeggen ook getuigen. Ondanks dat de man er niet was, kwam het OM toch met een eis van 240 uur taakstraf en een rijontzegging van 1 jaar. Taxi-app Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de privacywaakhond, omdat ze Europese dataregels zouden overtreden. Het bedrijf heeft accounts van chauffeurs afgesloten zonder ze daarvoor goed te informeren. Het bleek ook onmogelijk om bezwaar te maken. De zaak kwam aan het rollen in Frankrijk tussen 2020 en 2022, maar werd in Nederland behandeld omdat hier het hoofdkantoor van Uber zit. Daardoor gaat het boetebedrag ook naar onze schatkist. En de FIFA heeft keiharde straffen uitgedeeld voor de vechtpartij na de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Aanstichter Paredes kreeg 10 wedstrijden schorsing en een boete van 77.000 euro. Teamgenoot Molina kreeg eenzelfde boete en moet 7 wedstrijden toekijken. Andere spelers die betrokken raakten kwamen er met kleinere schorsingen en boetes vanaf. Argentinië moet bij de 2 volgende interlands ook een half stadion leeghouden. Het weer vanavond eerst nog droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw een graad of 20. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Een van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrikido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker 2 gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalde een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
2: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat dat beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. En dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En op een middelbare school in Zweden zijn 3 tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Een van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het 3e slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt morgen, net als vandaag, 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit...

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario Kwaaijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Een van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrikido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker twee gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalde een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
2: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat dat beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. Dat is niet de bedoeling en daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En op een middelbare school in Zweden zijn drie tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. Twee jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Een van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het derde slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt morgen, net als vandaag, 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Eén van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrikido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker twee gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalde een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
2: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat dat beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. En dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En op een middelbare school in Zweden zijn drie tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. Twee jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Eén van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het derde slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt morgen, net als vandaag, 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is middernacht.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Eén van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrikido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker twee gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalde een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
2: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat het beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. En dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En op een middelbare school in Zweden zijn drie tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. Twee jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Eén van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het derde slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt morgen, net als vandaag, 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Eén van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrikido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker 2 gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalde een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
2: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat het beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. En dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En op een middelbare school in Zweden zijn 3 tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Een van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het 3e slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt morgen, net als vandaag, 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Een van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrikido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker 2 gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalde een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
2: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat het beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. Dat is niet de bedoeling en daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En op een middelbare school in Zweden zijn 3 tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Een van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het 3e slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt morgen, net als vandaag, 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.